0: moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5:00 AM, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 FM.

Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5:00 AM, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim

0: 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg

0: 3 keer Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer, vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan, mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer, vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 30 graden.

0: van 6 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer, vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan, mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs.

0: zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Soul Cinder.

0: van 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand bij een recyclingsbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Charloos is onder controle. De komende uren is de brandweer aan het nablussen. Met graafmachines wordt het puin uit elkaar gehaald, waarna kleine hoopjes worden afgeblust. Daarbij komt nog steeds rook en stank vrij. Vooral in delen van Oud-Charloos kan er overlast van zijn. Het vuur ontstond gisteravond rond 9 uur in een berg bouwafval. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een groot deel van Rotterdam te zien was. En in Pernis was de brandlucht ook te ruiken. De Brielselaan en de Maastunnel waren nog enige tijd afgesloten, maar zijn inmiddels weer open. De Doklaan blijft voorlopig nog dicht. Aan de slachthuiskade in Rotterdam-Krooswijk is gisteravond een persoon uit het water gehaald. Hulpdiensten hebben het slachtoffer gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt een 112-correspondent. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk, maar ook is niet bekend hoe het slachtoffer op dit moment aan toe is. De politie doet nog onderzoek. Op de Maasboulevard in Rotterdam is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent heeft de politie zicht op een verdachte die er met een taxi vandoor ging richting Den Haag. Of die persoon is aangehouden is niet bekend. De taxi is wel aangetroffen. Het onderzoek naar de vechtpartij gaat verder. Op het Oostplein in Rotterdam zijn in een woning van een appartementencomplex meerdere vaten met een nog onbekende vloeistof gevonden. Uit een raam van de woning kwam rook waarop meerdere woningen werden ontruimd. Een arrestatieteam van de politie heeft het appartement doorzocht en daarbij werd niemand aangetroffen. Wat er precies in de vaten zit is nog niet duidelijk. Rond 4 uur vannacht konden de geëvacueerde bewoners weer terug naar huis, aldus de correspondent. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer, het wordt een mooie zaterdag om het weekend mee te beginnen. Vanmiddag zal de temperatuur stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Er komt dan een zwakke tot matige noordenwind te staan en er ontstaan enkele stapelwolken. Vanavond en vannacht is het ook vrij rustig en vrij helder. En het koelt opnieuw af naar minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: deel van Rotterdam te zien was en in Pernis was de brandlucht ook te ruiken. De Brielselaan en de Maastunnel waren nog enige tijd afgesloten, maar zijn inmiddels weer open. De Doklaan blijft voorlopig nog dicht. Aan de Slachthuiskade in Rotterdam-Krooswijk is gisteravond een persoon uit het water gehaald. Hulpdiensten hebben het slachtoffer gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt een 112-correspondent. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk, maar ook is niet bekend hoe het slachtoffer op dit moment aan toe is. De politie doet nog onderzoek. Op de Maasboulevard in Rotterdam is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent heeft de politie zicht op een verdachte die er met een taxi vandoor ging richting Den Haag. Of die persoon is aangehouden is niet bekend. De taxi is wel aangetroffen. Het onderzoek naar de vechtpartij gaat verder. Op het Oostplein in Rotterdam zijn in een woning van een appartementencomplex meerdere vaten met een nog onbekende vloeistof gevonden. Uit een raam van de woning kwam rook waarop meerdere woningen werden ontruimd. Een arrestatieteam van de politie heeft het appartement doorzocht en daarbij werd niemand aangetroffen. Wat er precies in de vaten zit is nog niet duidelijk. Rond 4 uur vannacht konden de geëvacueerde bewoners weer terug naar huis, aldus de correspondent. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer, het wordt een mooie zaterdag om het weekend mee te beginnen. Vanmiddag zal de temperatuur stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Er komt dan een zwakke tot matige noordenwind te staan en er ontstaan enkele stapelwolken. Vanavond en vannacht is het ook vrij rustig en vrij helder. En het koelt opnieuw af naar minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh nee, jouw stad.

het nieuws van 11 uur. Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand bij een recyclingsbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Charloos is onder controle. De komende uren is de brandweer aan het nablussen. Met graafmachines wordt het puin uit elkaar gehaald, waarna kleine hoopjes worden afgeblust. Daarbij komt nog steeds rook en stank vrij. Vooral in delen van Oud-Charloos kan er overlast van zijn. Het vuur ontstond gisteravond rond 9 uur in een berg bouwafval. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een

0: is aangehouden is niet bekend. De taxi is wel aangetroffen. Het onderzoek naar de vechtpartij gaat verder. Op het Oostplein in Rotterdam zijn in een woning van een appartementencomplex meerdere vaten met een nog onbekende vloeistof gevonden. Uit een raam van de woning kwam rook waarop meerdere woningen werden ontruimd. Een arrestatieteam van de politie heeft het appartement doorzocht en daarbij werd niemand aangetroffen. Wat er precies in de vaten zit is nog niet duidelijk. Rond 4 uur vannacht konden de geëvacueerde bewoners weer terug naar huis, aldus de correspondent. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer, het wordt een mooie zaterdag om het weekend mee te beginnen. Vanmiddag zal de temperatuur stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Er komt dan een zwakke tot matige noordenwind te staan en er ontstaan enkele stapelwolken. Vanavond en vannacht is het ook vrij rustig en vrij helder. En het koelt opnieuw af naar minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: Studio De Wit.

Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand bij een recyclingsbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Charloes is onder controle. De komende uren is de brandweer aan het nablussen. Met graafmachines wordt het puin uit elkaar gehaald, waarna kleine hoopjes worden afgeblust. Daarbij komt nog steeds rook en stank vrij. Vooral in delen van Oud-Charloes kan er overlast van zijn. Het vuur ontstond gisteravond rond 9 uur in een berg bouwafval. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een groot deel van Rotterdam te zien was. En in Pernis was de brandlucht ook te ruiken. De Brielselaan en de Maastunnel waren nog enige tijd afgesloten, maar zijn inmiddels weer open. De Doklaan blijft voorlopig nog dicht. Aan de Slachthuiskade in Rotterdam-Krooswijk is gisteravond een persoon uit het water gehaald. Hulpdiensten hebben het slachtoffer gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt een 112-correspondent. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk, maar ook is niet bekend hoe het slachtoffer op dit moment aan toe is. De politie doet nog onderzoek. Op de Maasboulevard in Rotterdam is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent heeft de politie zicht op een verdachte die er met een taxi vandoor ging richting Den Haag. Of die persoon

0: stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Er komt dan een zwakke tot matige noordenwind te staan en er ontstaan enkele stapelwolken. Vanavond en vannacht is het ook vrij rustig en vrij helder en het koelt opnieuw af naar minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor knooppunt Terschelsplein is de vertraging 10 minuten. A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ANWB. In het zuiden van het land staan een paar files op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen voor afrit Capelle-Zuid, 5 minuten oponthoud. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.
2: Hit the beat and take it to the first now.

van 1 uur. Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand bij een recyclingsbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Charloes is onder controle. De komende uren is de brandweer aan het nablussen. Met graafmachines wordt het puin uit elkaar gehaald, waarna kleine hoopjes worden afgeblust. Daarbij komt nog steeds rook en stank vrij. Vooral in delen van Oud-Charloes kan er overlast van zijn. Het vuur ontstond gisteravond rond 9 uur in een berg bouwafval. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een groot deel van Rotterdam te zien was. En in Pernis was de brandlucht ook te ruiken. De Brielselaan en de Maastunnel waren nog enige tijd afgesloten, maar zijn inmiddels weer open. De Doklaan blijft voorlopig nog dicht. Aan de slachthuiskade in Rotterdam-Krooswijk is gisteravond een persoon uit het water gehaald. Hulpdiensten hebben het slachtoffer gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt een 112-correspondent. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het slachtoffer op dit moment aan toe is. De politie doet nog onderzoek. Op de Maasboulevard in Rotterdam is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent heeft de politie zicht op een verdachte die er met een taxi vandoor ging richting Den Haag. Of die persoon is aangehouden is niet bekend. De taxi is wel aangetroffen. Het onderzoek naar de vechtpartij gaat verder. Op het Oostplein in Rotterdam zijn in een woning van een appartementencomplex meerdere vaten met een nog onbekende vloeistof gevonden. Uit een raam van de woning kwam rook waarop meerdere woningen werden ontruimd. Een arrestatieteam van de politie heeft het appartement doorzocht en daarbij werd niemand aangetroffen. Wat er precies in de vaten zit is nog niet duidelijk. Rond 4 uur vannacht konden de geëvacueerde bewoners weer terug naar huis, aldus de correspondent. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer, het wordt een mooie zaterdag om het weekend mee te beginnen. Vanmiddag zal de temperatuur

0: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
1: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Dat het zonnetje schijnt en dat luchtblauwe Teletubbies hebben we niet gezien, maar wel allerlei andere zaken die we gaan behandelen in dit programma. Dit programma is Grenzeloos Weekend en wij zijn bij jou in de buurt op de radio. Leuk dat je erbij bent en blijf het komende uur ook bij ons. We gaan namelijk onder andere praten over een regionaal archief met wedstrijden. Dat komt uit Dordrecht vandaan. Wat voor wedstrijden hebben die dan precies en wat heeft dat met archieven te maken? En ken je die beesten? Geel, zwart, gestreept? Wespen, ze zijn er weer. En we gaan ze tellen. Moet dat dan zo nodig? Zeker weten dat dat moet gaan doen. En wat we nog meer hebben, dat zijn twee vrolijke jonge dames die gewoon ondanks de vakantieperiode weer aanwezig zijn. Nee, die Floortje.
1: Hallo.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, zeker.
0: Je vakantie ziet er nog steeds wakker uit. Dus je hebt iets goeds gedaan, denk ik, deze week.
1: Ja, ja, ja. Het was niet een hele wilde week. Dus ik ben gewoon oké.
0: Je bent gewoon oké.
1: Ja.
0: Gewoon een relaxte vakantieweek.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb wel gewoon, gewoon mezelf rustig gehouden.
0: Ja. Ja. Ja, ja, je bent nog steeds helemaal cool, hè?
1: Zeker, ja, zeker. Ja, ja. Altijd. Ja.
0: Straalt helemaal af. Geweldig. Meren, ben je ook zo rustig gebleven?
2: Ja. Of je gewoon?
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ook jij ziet er relaxed uit.
1: Nou, dankjewel. Ja, ja,
0: dus jullie zitten samen tegen een stuiterende totempaal aan te kijken. Die achter de microfoon.
1: Elke week dus toch.
0: Iedere week hetzelfde. Ja, ja. Ja, iemand moet het compenseren.
1: Ja, nou ja, gelukkig hebben we jou daarvoor.
0: Ja, ja, daar heb ik toch mijn bijdrage weer mogen leveren aan dit programma. Zeg, we hebben hele leuke dingen vandaag. En een hele leuke technicus die zorgt dat dit programma te beluisteren is. Dankjewel, Timo, dat je weer vrij hebt weten te regelen hiervoor. Zullen we eens eventjes eerst de muziek een beetje ingaan? Want. Ja, we hebben natuurlijk al die leuke nieuwsberichten uit de buurt en al die dingen. We hebben ook gezellige muziek. Timo zei van, ach, wat is dit lang geleden dat ik deze plaat heb gehoord. Wat leuk dat hij op de playlist staat. Ja, dat wisten wij. Voor jou, Koestel.

0: deze plaats speelt de hoofdrol in iets bijzonders wat er is gebeurd. In Amerika nog wel. En heeft ook nog een keertje niks met Trump te maken. Dan moet het leuk nieuws zijn. Een uniek record werd bereikt in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Want voor het eerst is de volledige top 5 van deze Hot 100 country muziek. Dat is bijzonder. En deze plaat die we net hoorden van Ella Langley, die staat al 16 weken lang op 1. En nog steeds. Dus daarna ook nog wat andere country-achtige nummertjes. Nou, is dat leuk of is dat leuk? Dat hebben wij gewoon hier bij Grenzeloos Weekend om voor je te vertellen. Je kent het wel misschien. Een plek van lang geleden waar je dan weer eens een keertje langskomt. En dan denk je wat er ooit is gebeurd op die plek. En wat er tot nu toe dan veranderd is. Het regionaal archief Dordrecht daagt je nu uit om hier eens over te gaan schrijven of om een foto van toen opnieuw te maken. Teun de Bruin is gemeentearchivaris en legt uit waar die wedstrijd over gaat.
1: Ja, wat is verleden? Ja, kijk, als je naar de fotowedstrijd kijkt, dan is een van de ideeën wel dat je een foto uit onze beeldbank kiest. Nou ja, goed, de oudste foto is uit rond 1850, dus daarvoor wil ik het in ieder geval niet meer. Het schrijven is eigenlijk, hoe werd er in de loop van de eeuwen tegen schoonheid, lichaam, geest, lichaam en dat soort dingen gekeken. Dus ja, dan kan je net zo ver terug gaan als je zelf wil.
0: Teun, eventjes voordat we wat dieper op de zaken ingaan. Je bent gemeentearchivaris.
1: Ja. En, ja, nog net. Ik ga het eind van deze maand met pensioen. Dus.
0: Kan jij uit al die ervaringen en wetende wat er in het archief zit, ons op het juiste spoor zetten waarmee, het is nou helemaal een wedstrijd, hoe gaan wij nu geweldig scoren?
1: Ja, nee, dan wil ik toch even een splitsing maken tussen de fotowedstrijd en de schrijfwedstrijd. Het idee van de fotowedstrijd is dat je een foto uit onze beeldbank kiest, waar je meestal wel iets mee hebt. Dus dat kan zowel in Dordrecht zijn, maar bijvoorbeeld ook in de hele regio. Dat je zegt van, goh, ik heb iets met, nou, pak een beet, het huis te me weten. Dus dat is de ruïne bij de Paternense Brug. Ja, daar, bij de vroeger kwamen heel veel geliefde paardjes bij elkaar. En dat was eigenlijk de uitgangsplek van de jeugd. We spreken zo rond de jaren 20, 30 van de vorige eeuw. Nou, als je denkt, zo'n foto kom ik tegen in de beeldbank, dan kies je die. En het idee is vervolgens dat je op dezelfde plek een huidige foto maakt. En eigenlijk dan ook nog even een keertje toelicht van, waarom heb je nou voor die plek gekozen? Wat zijn nou je herinneringen? Wat is nu een plek in Dordt of de regio en een regiogemeente waar ik echt iets mee heb? Nou, dan ga je naar onze beeldbank, dan kijk je ze, probeert die te vinden. En als je denkt, die foto vind ik leuk, en dan ga je naar dezelfde plek en dan maak je de nieuwe foto. Dus dat is de fotowedstrijd. Als je kijkt naar de schrijfwedstrijd, daar is het wat losser. Het idee is dat je het maakt dan niet uit of je een verhaal schrijft of een gedicht of een essay of wat dan ook, voor maximaal 800 woorden. Waarin jij aangeeft van, onder woorden probeert te brengen van jouw verhaal, jouw gedachten over bijvoorbeeld hoe werd er in een bepaalde tijd tegen het lichaam, tegen de geest, tegen de schoonheid of wat dan ook gekeken. Dus dan kan je wel een archiefstuk erbij zoeken, maar dat hoeft per se niet.
0: Nou, zijn jullie natuurlijk bezig met regionaal archief Dordrecht. Wij zenden uit in de buurt van het eiland IJsselmonde tot aan Gorinchem, zeg maar. Alles waar deze uitzending nu te beluisteren is ook onder die scope?
1: Officieel, als je kijkt, dan valt er, zeg maar, de Zwijndrechtse Waard onder. De Zwijndrecht onder ons, zeg maar, gebied wat wij verzamelen. Dus dat is Zwijndrecht, Hoekse Waard, Hendrik in de Woonwacht, Eiland van Dordrecht en eigenlijk het grootste deel valt de Alblasse Waard. En ja, goed, in je verhaal of moet wel een bepaalde link zijn met een van die gemeenten of met Dordrecht.
0: Ja. Nou, hebben we nog even de tijd, hè? Want we praten natuurlijk over in oktober. Is het eigenlijk de maand van het archief, de historie?
1: Nee, de maand van de geschiedenis. Dat is een, dat is denk ik al minimaal 10, 15 jaar is dat elk jaar in de maand oktober is de maand van de geschiedenis. Dan is er ook altijd een landelijk thema. De organisatie ligt een beetje bij het Open Luchtmuseum in Arnhem. En elk jaar is er ook een ander thema. En nou, dit jaar is het in ieder geval lichaam en geest. Maar bijvoorbeeld vorig jaar was het thema natuurlijk. Dus het zijn van die onderwerpen die heel breed zijn. En die, als je zegt, we willen er aandacht aan besteden, dus zelf in kan vullen.
0: Tot wanneer mogen wij onze inzendingen insturen? Want we moeten natuurlijk hier even wel goed voor gaan zitten.
1: Ja, nou, dan heb je nog even de tijd. Want de uiterste inzenddatum is 30 september. Dus dan heb je toch nog bijna 2 maanden, hè, om... of om te schrijven of een leuke plek te zoeken om een foto te maken.
0: Waar kunnen wij met alle informatie, de actievoorwaarden en vooral het deelnemen zelf aan de wedstrijd terecht?
1: Dan kan je het beste gewoon terecht op de website van het regionaal archief Dordrecht. En dat is dan www.regionaalarchiefdordrecht.nl. En daar staat in ieder geval ook een uitleg van de beide wedstrijden, maar ook hoe je in moet zenden. Waar het aan moet voldoen, wie er in de jury zit. En daar wordt ook nog iets verteld over het prijzenpakket, dus de prijzen die je kan winnen.
0: Teun, mag ik je danken voor je tijd en je uitleg?
1: Ja, jij bedankt voor het belletje in ieder geval en maak er een mooi item van. Ik zou...

0: nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. In Hoog Blokland staan van 13 tot en met 15 augustus... de 15e editie van Truck and Tractor Pooling op het programma. Donderdag is de toegang gratis en rijden boeren uit de regio tijdens de Farming Heroes. Vrijdag volgen de truckwedstrijden en zaterdag de grote Tractor Pooling finales... met de populaire strijd tussen Red Impact en Simply Green. De organisatie verwacht opnieuw duizenden bezoekers voor het jubileumweekend.
2: De website Sliedrecht 24 meldt. Royal van der Leun gaat de elektrische engineering verzorgen voor een nieuw baggerschip van Royal IHC. Het schip wordt gebouwd in Vietnam en gaat later baggerwerk uitvoeren op de Congo-rivier in West-Afrika. Daarmee blijft een belangrijke vaarroute toegankelijk. Volgens Royal van der Leun laat dit project opnieuw de kracht zien van hun internationale samenwerking.
3: Je luistert naar Grenzeloos Weekend. Grenzeloos Weekend is een programma met nieuws en informatie bij jou uit de buurt. We zijn te luisteren, je hoorde dat net ook al, rondom het eiland IJsselmonde, Drechtsteden en Alblasserwaard. En sinds dat we DHB Plus uitzenden op een paar zenders, zijn we te luisteren tot voorbij Tiel. Hoe leuk is dat? Welkom luisteraars in Tiel en omgeving dat je erbij bent. Dit is Grenzeloos Weekend en we gaan muziek draaien van UB40 uit de oude doos. Is dit voor?

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Belen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Belen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Belen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. De Papendrechtse brug ziet er opvallend uit. De brugklep is namelijk weggehaald. Rijkswaterstaat heeft de klep omhoog gehezen en op een ponton gezet voor vervoer naar een sloopbedrijf. Tijdens de werkzaamheden was de scheepvaart deels gestremd, alleen de vier ponten konden blijven varen. De brug krijgt een nieuwe klep die al sinds 2024 in aanbouw is.
2: Op de site van RTV Ridderkerk lezen. Op begraafplaats achter Ambacht in Hendrik Ido Ambacht staat sinds deze week een hemelpostbrievenbus. Nabestaanden kunnen daar een brief, kaart of tekening achterlaten voor een overleden dierbare. De brievenbus staat bij het herdenkingsveld en is bedoeld als extra plek voor troost en herinnering. Het initiatief komt van dichter Kim Mulder, ook bekend als de perkamentdichter.
1: Weekblad De Brug schrijft over. De jaarlijkse Goede Doelenloterij van dorpswinkel Joe in Heerjansdam heeft dit jaar 5 lokale organisaties blij gemaakt met een cheque van €250. Onder de winnaars zijn de Koningin Juliana School, het Walenweidebad en Muziekvereniging M. Nieuw dit jaar was de Open Doelprijs. Die werd gewonnen door het Heerjansdam Historisch Genootschap.

0: Ze is er wel weer voor eigenlijk nu. Pak een parachute, springen we in de lucht en komen we naar beneden. Nou, daar ging het liedje een beetje over. Something happens. Over de tijd van het jaar en het weer van het jaar. Het is er weer tijd voor, hè? Die geel-zwart gestreepte beestjes. Wespen. Alleen, zijn het nou deze zomer veel of valt het dan toch wel mee? Nou, vanaf volgende weekend gaan we dat ontdekken tijdens de nationale wespentelling. Johan van het Bos die gaat ons uitleggen wat het nut is van deze telling en vooral waarom we die irritante beestjes moeten tellen.
1: Nou, eigenlijk precies omdat mensen het van die irritante rotbeesten vinden. We willen heel graag dat mensen eens een keer anders naar die wespen gaan kijken. Dan van, hey, dat is dat irritante beest dat bij mijn biertje of mijn colaatje vliegt. Of op het terras rond mijn hoofd zoomt. Want het zijn gewoon hele interessante, mooie en nuttige beesten. Sowieso gaat het met insecten in Nederland en in de wereld niet zo heel goed. Die gaan achteruit, dus dan vinden we het heel belangrijk om daar extra aandacht aan te schenken. En ook aan de wespen. En daarom organiseren we deze wespentelling. Een wesp is zeker niet een wesp. We zeggen ook altijd, de wesp bestaat niet. Want er zijn in Nederland 5000 soorten wespen.
2: Zo.
1: Nou, die hoeven mensen niet allemaal te tellen, gelukkig. Dus dat zou ik zelf ook niet kunnen. Sowieso willen we dat mensen die wespen die op het terrasje rondhangen tellen. Die noemen we ook limonadewespen, want dat zijn eigenlijk twee verschillende soorten. Dan zijn er nog wat meer soorten die redelijk algemeen zijn, zoals de gewone hoornaar. Maar er zijn ook nog hele andere wespen die misschien wat minder opvallen en die je wel kunt zien als je gewoon wat beter rondkijkt in je tuin. Zoals diverse soorten graafwespen, zoals de bijenwolf. Maar ook goudwespen die een beetje glimmend, vaak rood met blauw gekleurd zijn. En bladwespen die vaak een beetje op bladeren en op planten rondlopen en die allerlei kleuren kunnen hebben van groen tot rood tot zwart tot ook geel. En zo kunnen mensen ook een beetje de diversiteit van die wespen leren kennen. En we vinden het fijn als mensen proberen om ook die anderen te herkennen. Dat is soms met het blote oog moeilijk. Maar mensen kunnen bijvoorbeeld ook met de telefoon een foto maken. En dan met een app zoals Ops Identify proberen te herkennen. Ik zelf loop altijd met een verrekijker rond. Mensen bedenken nooit dat je naar insecten en zo dichtbij ook met een verrekijker kunt kijken. Maar dat helpt ook. Nou, die heeft ook niet iedereen. Dus ja, we hebben gewoon vertrouwen in dat mensen hun best doen. Ja, en de een lukt dat wat beter dan de ander. En uiteindelijk gaat het om de totaal aantallen. En dat mensen weer met een ander oog in hun tuin rondlopen, naar de beestjes in hun tuin kijken en vooral naar die wespen kijken.
0: Ja, je maakt het ons wel een beetje moeilijker nu, hè? Dat begrijp je wel. Want nu gaan we al verrekijkers erbij halen en de camera. Ik denk, moeten we niet gewoon blij zijn als iemand in zijn achtertuintje of op het balkon lekker een half uurtje gaat zitten te strepen?
1: Ja hoor, daar ben ik al helemaal blij mee. Dus iedereen die dat doet en zijn telling wil invoeren op tuintelling.nl, daar verschijnt een telformulier, die kan het daar gewoon in gaan vullen. En daar kunnen mensen ook nog in een soortenboek en in een zoekkaart kunnen ze ook nog die verschillende soorten doen. Dus als ze net even beestjes zien die er net even anders uitzien. Iets wat ze op die plaatjes zien en denken te herkennen. Dan kunnen ze die ook invoeren. Maar het belangrijkste is inderdaad dat ze gewoon op dat balkon gaan zitten. Of even rondlopen in de tuin. En dat duurt een half uurtje. En dan gewoon invullen wat ze zien.
0: Je vertelde net eerder al, we willen de mensen een beetje laten kennismaken met die dieren. Dat ze niet alleen maar irritant zijn, maar dat ze zo ontzettend interessant en ook vooral belangrijk zijn voor ons. Kan je daar wat over zeggen dan?
1: Ja, net als heel veel andere insecten hebben ze gewoon een plekje binnen dat netwerk van planten en dieren wat in je tuin rondloopt of rondvliegt. En wespen zelf, dus de volwassen beesten die je rond ziet vliegen, dat zijn bestuivers. Die halen zelf ook nectar op bloemen. Maar het zijn ook roofdieren. Want voor hun larven verzamelen ze eigenlijk vlees. En dat vlees bestaat bijvoorbeeld uit andere insecten. Dus dat kunnen muggen of andere wespen of wat dan ook zijn. Dus daarmee houden ze ook weer andere insectenpopulaties een beetje in toom. Zo dragen ze bij aan het evenwicht van al die beestjes die in de tuin rondvliegen en lopen.
0: Heb jij zelf een favoriet soort van wesp?
1: Ik vind de diverse mooi. Ik noemde er straks al goudwespen. Die vind ik zelf erg mooi, omdat ze zijn een beetje metallic gekleurd. Vaak een beetje metallic rood of roze met ook een stukje groen of blauw, wat vaak een beetje in elkaar overloopt. Die vind ik hartstikke leuk. En ze hebben ook een interessant gedrag, omdat het eigenlijk een soort koekoeken onder de wespen zijn, omdat ze weer hun eitjes in de nesten van andere wespen leggen. Ik als bioloog word er natuurlijk extra enthousiast van. Dus die vind ik superleuk. En welke ik ook hartstikke leuk vind, is de bijenwolf. Dat is wel een zwart-geel gestreept wespje dat in zijn eentje een nestje maakt in de grond. Dus heel anders dan die limonadewespen die met z'n allen een heel groot nest hebben. Die kun je soms op een soort uitkijkpunt op het top van een graspriet of een takje of zo zien zitten, waar die opwacht zit op zoek naar een prooi of te wachten op een vrouwtje wat langskomt waar die mee zou willen paren als het een mannetje is.
0: Eventjes samenvattend. We gaan dus 30 minuten goed tellen wat we om ons heen zien vliegen. En met de nadruk in dit geval op de wespen. Wanneer is dat ook weer?
1: Dat is van 15 tot en met 23 augustus. En binnen die periode kunnen mensen zelf bepalen wanneer ze dat doen. Dat kan allemaal op tuintelling.nl. Op wespenstichting.nl kunnen mensen heel veel informatie over wespen vinden. Ook over wat ze kunnen doen als ze een wespennest in de tuin hebben. En daar zijn ze toch net even iets minder blij mee. En ik zelf werk bij IJskenniscentrum Insecten. En onze website is kenniscentruminsecten.nl. En daar kunnen ze ook van allerlei informatie vinden.
0: Dankjewel, Johan van het Bos.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Sporthal de Fakkel in Ridderkerk verandert van 26 tot en met 29 augustus weer in jeugdland voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. 4 dagen lang zijn er vol knutsel-, speel- en sportactiviteiten, met dit jaar onder meer nieuwe knutselprojecten, pizzabakken en extra gameconsoles. Ook de populaire stormbaan, bungee trampoline en rodeostier zijn weer van de partij. Op vrijdag worden de finales van het Ridderkerkskampioenschap 4 op een rij en het rollerbankfietsen gehouden.
2: Dat lijkt me nou echt spannend, rollerbankfietsen. Lijkt wel stoer. Gewoon helemaal in blind trappen mee blijven op dezelfde plek. Moet denken dat die week van de zomervakantie het opeens knudden weer wordt. Nee, je gaat fietsen en je blijft dan toch lekker droog.
3: Ja.
2: Lijkt me wel wat.
3: Ja,
2: nee, jullie zijn te oud voor jeugdland, meiden.
3: Ja, dat is wel jammer, maar je maakt wel een goed punt.
2: Ik denk, laat ik daar een punt aan zuigen, want het programma zit er bijna op. Het gaat grensloos weer het putje in. Dan gaan we non-stop muziek draaien op de radio. We moeten even, voordat het zover is, vooruitkijken. Floortje, wat ga je doen van de week?
1: Naar Londen.
2: Naar Londen?
1: Vakantie. Ah. Ja, heel veel zin in.
2: Ik ben zo jaloers. Ik ben echt jaloers. Heerlijk zeg.
1: Ja.
2: Heb je al dingen als hoogtepunt waar je heen gaat?
1: Ja, eigenlijk niet. We zien altijd wel een beetje de dag van tevoren. Maar ja, we hebben nog niet echt plannen. Maar ik weet zeker dat we naar dingen zoals het Londen Eye en zo gewoon de grote bezienswaardigheden gaan.
2: Tuurlijk, nou, die zijn er genoeg. Dus ik ben benieuwd. Nou, geniet ervan. Het is in Engeland ook heet. Dus wat dat betreft maakt het geen knap uit. Meren,
3: ja.
2: Jij gaat ook vakantie vieren.
3: Dat klopt, zeker.
2: Zeker. Ik ben eigenlijk allebei jullie zo jaloers. Maar jij gaat iets heel anders doen dan naar een stad.
3: Ja, ik ga naar de Ardennen toe.
2: Heerlijk.
3: Dus
2: kamperen?
3: Nee.
2: Dat niet?
3: Nee, het gezelschap met wie we zijn, die zijn daar een beetje tegen. En dat vind ik heel jammer.
2: Ja, natuurlijk. Hoe kan je nou tegen kamperen zijn? Dat is toch gewoon het meest fantastische.
3: Moet je aan hun vragen.
2: Beste lieve luister. Ja. Wat is er tegen kamperen? Dit is leuk. Lekker tentje achter op je fiets en dan op pad.
3: Ja.
2: Naar de Ardennen zo een paar uurtjes fietsen. Ah,
3: ja,
2: knie zo die
3: komen we er wel.
2: Goed, komt helemaal goed. Mooi. Geen rijlessen en dat soort spannende zaken?
3: Nee, volgende week niet.
2: Even rust op de weg, dat is mooi. Dan gaan wij afscheid nemen. We hadden deze week natuurlijk in Friesland het zeilen, hè? Sneekweek. Inclusief gezellige vechtsporten die er op los werden gelaten, maar dat doet niet toe. En de dag mee zullen we splitsing gaan draaien en wind in zeilen. Die gaan we draaien tot aan het nieuws. Timo, dankjewel voor je technische ondersteuning, beste mensen. Fijn dat jullie erbij waren vandaag. Volgende week zijn we weer op zaterdag of op de maandagmiddag bij Merwe RTV. Tot de volgende keer, nog een fijne zaterdag. Dit is Splitsing.

0: van 2 uur. Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste 2 steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. 2 willekeurige mannen raakten daarbij gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Eindhoven richting Utrecht voor knooppunt Empel 5 minuten vertraging. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 30 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker...

0: aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: nieuws van 3 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste 2 steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. 2 willekeurige mannen raakten daarbij gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 5 minuten vertraging. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand weer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan een file op de A76, Geleen richting Duitsland. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste 2 steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. 2 willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur. Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste 2 steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. 2 willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Belen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Belen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Belen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.

0: van 8 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste 2 steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. 2 willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

luisteraars hier in de studio van Drechtstad FM. Zoals elke week 2 uur lang elektronische muziek, zoals je zelden op de reguliere radio zit voor. Maar wel bij Stels op Drechtstad FM. Welkom. Beloof weer een mooi feestje te worden. 2 uur lang elektronische muziekfeest op de radio. En dat doen we natuurlijk heel erg graag. Alle luisteraars, welkom uit Papendrecht, Sliedrecht, Dordrecht. En de rest van Nederland, onder andere Den Haag, Amsterdam, Utrecht. En ook zelfs Friesland. Dus dat is altijd wel leuk om te horen dat mensen van wel leer gewoon intunen. Omdat ze je show hartstikke leuk vinden. Nou, dat vind ik hartstikke fijn natuurlijk om dat te horen. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. De eerste

Eerst een teken van synthesizer muziek, soundscapes, ambient en nog veel meer electronic avant-garde. En tweede uur staat een teken van natuurlijk minimal wave, synthpop, new beat en old school electronic body music. Maar zover zijn we nog niet. We gaan, je hoorde zojuist niemand minder als Paul Ellis met The Only Known Photograph of God. Beetje aparte titel voor een... maar ik vond het is een heel mooi nummer. Ook die gitaar die op een gegeven moment inkomt, ook best, past er best bij. Afkomstig van het album Silent Conversations uit 2005. Alweer uitgebracht op Groove Unlimited. Tegenwoordig zit hij daar niet meer bij. Overigens doet hij ook heel veel eigen beheer. Maar ook Spot Peggery, onder andere dat label. Daar is hij wel begonnen met muziek maken. Althans, uitbrengen bedoel ik. Dan zal al langer muziek hebben gemaakt, maar met het uitbrengen van muziek. Groove Unlimited, natuurlijk een bekende label van niemand minder als Ron Boots. Ik heb best wel wat leuke plaatjes vandaag. Ook in het eerste uur. En ook zowel in het eerste uur als in het tweede uur. En de volgende plaat die ik ga draaien is van BKS... featuring Ravi Alberts en Thomas Kagerman van het album Repeller 3... gaan we naar de openingstrek van het album Storm Chaser. Echt een mooie nummer trouwens, hoor. En dus en zometeen ook nog een aantal bekende tracks van een welbekende grootmeester. Maar daar ga ik daar nog even niet over verklappen. Maar gewoon maar de volgende plaat instarten. En geniet maar met deze mooie klanken.

Ja, mooie klanken. Uit Australië, jawel, mooie klanken uit Australië. Niemand minder natuurlijk als John Otterway, die zijn nieuw album heeft uitgebracht. Vers van de pers. Hij is eigenlijk net uit. En het album heet Treasures of Light. En je wordt een gelijkmatige titelnummer. En ja, ik moet zeggen dat, dat ik daar wel gecharmeerd van ben eigenlijk. Er zitten meer mooie nummers op. Ik heb hem nog niet helemaal goed geluisterd. Maar hij zat van de week bij mij in de bus. En hij zei al dat hij me zou opsturen. Dus nou, hierbij deze en, nieuwe album van Jim Otterway, Treasure of Light. Daarvoor hoorden we nog niemand minder als Brookhouse, Keller en Schoonwalder. En we gaan nu naar een wat minder bekende naam, maar zeker niet minder slecht. Sterker nog, en een heel gaaf nummer ook, overigens. Een nummer wat ik lang geleden ook eens heb gedraaid. Maar we gaan het nou nog eens een keertje overdoen. Omdat het zo ontzettend goed nummer is. Luister maar. Heel mooi.

Ja, dat blijft natuurlijk geweldig, dit. Jean-Michel Jarre, ja, je hoort het meteen. Als je Jean-Michel Jarre inzet, dan hoor je het gewoon meteen. En zeker dit album natuurlijk, Oxygen. Wat natuurlijk een vervolg is op de legendarische Oxygen uit 1976. Zeg ik het goed? Zo niet, mag maar een van mijn luisteraars me verbeteren. Het blijft geweldig. En deze komt natuurlijk in de jaren 90 uit. Ook een hele mooie plaat trouwens hoor. En vooral dit nummer wat we net zojuist gedraaid hebben. Wat nog een beetje na babbelt. Blijft gewoon een super, super plaat. Daarvoor hadden we ook nog bijzondere nummer eigenlijk. Met dat ritme erin. Dat was van Sasha Dive. Amstrand, daar waar zie. Klinkt een beetje raar in mijn steenkolen Duits. Maar het is zeker niet verkeerd. En het nummer van Jean-Michel gaat nog wel even door. Maar we gaan eventjes naar een andere mooi nummer. En dat is namelijk van een artiest die eigenlijk best wel heel veel dingen doet. Komt in Nederland. Ik ga niet verklappen wie het is, maar hij heeft hem geïnspireerd door een aantal mislukte pogingen dat hij op het gras ging liggen. En bij het zien van de regen van een vallende sterren brak er iets open. Bij open. En dat wilde hij met ons delen bij de luisteraar. Nou, dat gaan we dan gewoon lekker doen. En dat gaan we nu meteen maar doen, hè. Ik zou maar lekker gewoon doen. En Jean-Michel Jarre, die gaan we zeker nog een keer draaien. Internal Peace.

Inner peace, zou je bijna zeggen. Internal peace. Mooie track trouwens. Als je mijn vrede mag ervaren, dan is het altijd mooi als je vrede kan ervaren. Dat is inderdaad een ding wat zeker is. Anyway, we zijn bijna aan het einde van het eerste uur. We gaan nog even uit met de spielerij, met Public's Delight. En dat is de laatste track voor vandaag, voor het eerste uur. Zometeen in het tweede uur gaan we natuurlijk aan de haal met minimal wave, synthpop, new beat en old school electronic body music. Tot zometeen naar het nieuws. Hier op Drechtstad FM, Styles.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Abruptly, the sound ceased.
1: All with the program.

dit nummer gedanst. Maar dan de andere versie. Die is toch eigenlijk toch wel beter, moet ik zeggen. Die is wat meer analoog en heel erg hit in your face. Tenminste, heel direct. En deze is ook best een goede versie trouwens. Maar haalt niet bij het, de single versie. Satellite version heet dat, geloof ik. Maar goed, dat zal de pret niet drukken, want het is gewoon een leuk nummer. Je hoorde Never Trust a Klingon van Spock. En ze bestaan nog steeds. En dat is alleen maar mooi om te horen. Of ze ook nog een album uit gaan brengen. Ik zou het echt even niet weten. Misschien is dat wel zo. Maar ik ben althans op dit moment niet van op de hoogte. Maar dat even terzijde. Welkom in de tweede uur van Stels. Wat in de stekentaal van synthpop, minimal wave, new beat en old school electronic body music. Zoals je van mij gewend bent. En dat gaan we ook deze keer tweede uur ook zeker weer doen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Er volgen heel veel mooie plaatjes vandaag in tweede uur. We gaan zo even minimal wave in de minimal wave stijl draaien. En dan gaan we langzamerhand weer naar wat... minimal wave kan ook stevig zijn trouwens. Ook nog wat electropop en dan langzamerhand naar new beat en old school EBM en dat soort dingen. Goed, blijf in ieder geval luisteren hier op Drechtstad FM. Een studio van Drechtstad FM trouwens, in Papendrecht. En wil wederom alle luisteraars verwelkomen uit Papendrecht natuurlijk. En Sliedrecht, Dordrecht en de rest van de Oblastenwaard. En de rest van Nederland. En ze komen ook weer van her en der. Van Friesland tot Den Haag, dus Den Haag tot Utrecht. Van Utrecht tot, noem het maar op, Eindhoven. Ze luisteren. Nou, hartstikke fijn om te horen dat jullie allemaal weer luisteren. En dat doet me ook deugd. En dat geldt natuurlijk ook voor alle luisteraars hier uit deze omgeving, die ook elke dag ingetuned zijn. Anyway, time voor de volgende plaat. En die is van niemand minder als Adult. En die band, een soort van minimal synth. Punk, zou je bijna noemen, of minimal wave. In ieder geval lichtvoetig. Nee, het is niet lichtvoetig, maar het is heel minimaal. En we gaan twee van deze platen draaien. Dus zou lekker blijven luisteren. Hier komt de eerste van Adults. En het nummer wat we gaan draaien is trouwens New Objects.

opzicht van het legendarische album Wishless Vacation. Dus gewoon een uitgebracht op ergens. Ja, die, inmiddels is dat een heus begrip. Als je daar nog een cd van tegenkomt of een plaat, dan mag je gelukkig prijzen. Want inmiddels is dat echt collectors item geworden. Goed, laten we gewoon lekker knallen hier met die handel. Wil je ook niet? Ik vind het ook. Ik vind het ook. Ik vind van wel in ieder geval.

Frank Ventura in Italo ging, maakte hij er ook, zat hij ook in de New Wave en bracht hij onder Folkwolf dit nummer uit, Body Heat. Ook een geweldig nummer trouwens, dit. Mooie instrumentale stuk er ook in. Ja, het is ook een pareltje, moet ik zeggen. En is later uitgebracht op het album Disco Modernisme. Eigenlijk een verzameling is van al zijn werken. Van Fred Ventura, van Italo tot de nieuwe wave kant. Zeker een leuke cd als je die tegenkomt. Hij is ook uitgebracht op Clone Records. Dus er is volgens mij ook nog een nieuwe versie van. Maar in ieder geval, dit was Body Heat. En nu gaan we even wat verder dichter bij deze tijd. Misschien ook alweer een behoorlijke tijd geleden. Maar toch, nou ja, was een behoorlijke tijd tegenwoordig nog. Maar goed, dan praten we over 6 jaar geleden. Toen bracht deze band een nieuw album uit. En een van die nummers die ik ga draaien is Night Flights in de Anti-Collusion Mix. En hij staat klaar. En dan praten we natuurlijk over niemand minder als Neuroactive. Wie kent die band nog? Nou, ik wel hoor. En denk nog meer luisteraars.

stekker. Boemstig Jets. Van natuurlijk Roberto Rejecto. Er zijn verschillende versies van. En ik heb er ook nog een 12-inch van. En die heb ik met heel veel geld heb ik toen die tijd gekocht. Op een festival. En ik wilde hem gewoon origineel hebben. En op dat moment was hij gewoon heel zeldzaam. Inmiddels blijkt achter dat hij toch nog niet zo zeldzaam blijkt te zijn als ik dacht. Maar ik ben er toch heel erg blij mee. Want vind hem maar eens in de platenbakken. Dat gaat je niet zo gauw vinden met deze originele versie. Althans. Een remake misschien wel. Maar de originele is moeilijk te vinden in ieder geval. Anyway. We gaan even naar de event deals, even kort. En dan gaan we gelijk door naar de volgende ronde. En dat was een heel mooi rondje, kan ik je nou al vertellen. Anyway. We hebben er dit keer maar één. En dat is Elektronische Machine. Die speelt binnenkort in november. November in So What. En dat wordt een heel leuk avondje. Dat kan ik je wel vertellen. Zaterdag 28 november in Gouda. En de deuren gaan open om 10:30. En het duurt tot 3:00 s'nachts. Er zit ook nog een DJ bij aanwezig. DJ Marsmaier, zo noemen ze hem. Hij is niet de welbekende Marsmaier, maar hij draait wel heel lekker muziek. Namelijk jaren 90 dance, minimal wave, synth, punk, Italo, new beat en dat soort dingen. Electro en nog veel meer mooie dingen platen. Maar goed, het gaat natuurlijk om de band Elektronische Machine die gaat spelen. Daar een heuse vette show gegeven met een nieuwe line-up. Die is tegenwoordig Richard de Boer, Sonja de Boer, Wilke Omer, Norman van Krimpen en Dirk Nussink. En dat belooft nog een leuk feestje te worden. De entree is €15. En als je eens lekker stevige electronic body music houdt, met af en toe een simpel nummertje doorheen, dan zou je dit deze avond zeker wel niet moeten missen. De entree voorverkoop is €12 en de regulier is €15. En dat alles in So What in Gouda. Ik zou zeker even gaan kijken. En is het nogal een eigenlijk een beetje zo eventjes wat wat we vandaag hebben. Dus ik zou zeggen, we gaan naar de volgende plaat luisteren. En voor degenen die dit weten, die kennen vast wel deze plaat. De echte insiders weten dit wel. Het klinkt heel vriendelijk door de intro, maar mis je niet. Daar was de hel los, bij wijze van spreken. Anyway, we hebben het natuurlijk over niemand minder. Jawel. We hebben het natuurlijk over niemand minder. Over niemand minder. Ja. Calvinada.

Was willst du denn von mir? Was willst du denn von mir?

Solo, dat was even lekker. Je hoorde achterin ons, hoorde je Covinana met Der Sturm. Ed Key met Slagveld der Liebe. In de, even kijken hoor, dan moet ik even spieken. Dat was een speciaal de Armageddon Dildos remix. En daarna Frontal met Was Wees Den Doen Van Meer. En nu gaan we gewoon uit met een rustige plaat. Even rustig aan een oudje. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Volgende week, dan doen we dunnetjes over. En dan doen we gewoon dunnetjes over. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat jullie nog een hele mooi weekend hebben. En het is mooi weer, dus geniet nog van dit weekend. En ik zou zeggen, fijne avond nog. En bedankt voor het luisteren naar Stels. Thanks, en dit zijn Simple Minds. In de beste tijd, toen ze nog heel Sinti waren. Hunted and the Hunted. Simple Minds. Ze zeggen tof volgende week.

0: Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

jouw house en dance mix skills wereldwijd laten horen? Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang ons

0: van 11 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: The Beat Company.
6: Drechtstad FM.
7: Music for everybody.
8: Yo, I love this station. Listen.
9: Welcome to your weekly house and dance radio show. DBC, The Beat Company.
10: Everybody listens to it. It's the greatest station. I love it.
11: DBC. Every week. Same day. Same time. The Beat Company. Non-stop. In the mix. DBC. The Beat Company. The most imitated house and dance radio show.

0: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Jouw stad, jouw radio.
1: Basic Beats.
2: Drechtstad FM.
1: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. This radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je kijkt, want we hebben weer een mooie tv-uitzending deze week. En de visuals worden weer gedaan door de zeer gewaardeerde collega en vriend van de show, Jan van Efferen. Die gaat dus, zoals hier, hier eigenlijk op de achtergrond al zie je het logo, zeg maar. Ook hebben we deze week weer een bak vol nieuwe muziek uitgezocht. De meeste is niet ouder dan een dag. Dus ja, altijd heel leuk natuurlijk om te weten. We beginnen gelijk al goed met D-Unity. Die heeft een nieuwe EP uitgebracht. En daar draaien we dan de drum motion van. Ik moest even spieken. Ik zeg genoeg reden om te blijven kijken of we luisteren. Want de radio doet ook mee natuurlijk. Want, en je kan nog een keer kijken via TikTok.
4: They say music, right? Bring us all together.

En dan zit het einde van deel 1 er alweer op voor Basic Beats. De tijd vliegt en we nemen afscheid met een nummer. Ik ga er nog eentje achteraan doen. Van AV. En ja, dat is dan de laatste track. Even kijken hoor, kan ik ook nog noemen. Oh ja, Guardiol, dat is de titel van de plaat. En daarmee sluiten we dan dit uur af. En zometeen dus voor de radio na het nieuws zijn we weer terug. Voor TikTok zijn we ook dadelijk weer terug. En voor tv de volgende aflevering.

0: van 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste 2 steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. 2 willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Jouw stad, jouw radio.
2: Basic Beats.
3: Drechtstad FM.
4: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. Radio station. The best house in techno. Paul Henderson. The bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
5: Welkom terug bij Basic Beats. Leuk dat je kijkt en luistert eventueel. Kan allemaal bij Basic Beats, want het wordt live uitgezonden, dus... op de radio en wordt ook uitgezonden bij TV Papendrecht. Dat is meestal op donderdagavond natuurlijk. Of zaterdagavond. Ook via de YouTube-kanalen kan je dat ook nog terugkijken. En vergeet dan niet te subscriben natuurlijk. We gaan weer vrolijk verder met de nieuwe techno die ik geselecteerd heb voor deze show. En ja, dat gaat dus nog... behoorlijk wat leuke namen voorbij. Even kijken hoor. Apol, nou ja, D-Unity hadden we net al eigenlijk. Ik denk niet of die erbij komt, maar goed, maakt niet uit. Heel veel goede techno, dus lekker blijven kijken.

Dan zitten we er alweer bijna op. Maar wees niet getreurd. Het is ja, het einde van dit gedeelte dan natuurlijk. Dus je kan altijd nog dingen terugluisteren op SoundCloud. En kijken op TV Papendrecht. Het kanaal van TV Papendrecht. Daar kan je ook nog eens een keer op YouTube kijken. Naar de verschillende afleveringen van Basic Beats. Kan je ook nog allemaal terugkijken. Ook deze aflevering ook weer. En ja, nog veel meer natuurlijk bij TV Papendrecht. Dus zeker kijken waard. En als je dan toch daar bent, subscribe voor... Ja, om alles te volgen natuurlijk, dan krijg je gewoon informatie wanneer we er weer zijn. Wil je me up-to-date houden? Voor meer informatie kan je ook kijken op www.basicbeats.nl. Daar staat ja, elke mogelijkheid van terugkijken, luisteren en ja, wat je maar wilt. In ieder geval, volgende keer zijn we er gewoon weer. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.